Ik win niet naar die goede goede boek. Hoe gaan we hier? Ik hoop dat die boeien gaan. Ah, wel, ik ga wel. Ik win niet naar die goede goede boek. Hoe gaan we hier? Ik hoop dat die